0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je beleeft een echte zomer. Zomer, zomer, zomer, zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 27-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Radio Demmer.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op verschillende plaatsen in Limburg, maar ook in Diest, waar Limburg.net actief is, verdwijnen oranje textielzakken nog voor de vuilniskar langskomt. Volgens Limburg.net gaat het om een beperkt fenomeen, maar de afvalintercommunale raadt toch aan om aangifte te doen bij de politie als je het opmerkt, omdat het wel degelijk diefstal is. Enkele jaren geleden merkte Limburg.net dat er geregeld oud papier werd gepikt. Daar krijgt de intercommunale intussen geen meldingen meer over. De Hasseltse burgerbeweging Samen Hasselt, VZW, is een petitie gestart tegen de geplande kap van 200 platanen langs de Rungstersteenweg. De stad Hasselt wil de bomen rooien om het fietspad te vernieuwen, maar de actiegroep waarschuwt voor de ecologische impact. Volwassen platanen zuiveren de lucht en geven tot wel 10 graden meer koelte in de zomer, zegt initiatiefnemer Serge Delvaux. De stad Hasselt verwijst dan weer naar het openbaar onderzoek dat op 12 augustus start.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al is bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. In tennis, Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppenhuis.
6: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
3: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: You got me rocking and reeling and I got you rocking and reeling. Goedemorgen, tot 9 uur hè. Ik en jij en jij en ik. Wij ons gevieren samen hier op Radio Demerstad. En dat gaat serieuze vonken geven.
1: Nee, ze vertrokken stellen. Nee.

0: als je wilt, je kunt mij ruiken, hè. I love the smell of Rudy in
1: the morning. The Big Rudy van Vlaanderen.
0: Ik heb mij speciaal voor u niet gewassen. Dat is veel beter, hè? Luf komt eraan. We hebben Elton John en Kiki D. En dit is Karen en Richard, de Carpenters, met de Jambalaya. A good

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Niet doen, hè? Ik wil het niet, hè? Don't go breaking my heart, Elton John en Kiki Dee. Want wat is gebleken uit een recente onderzoek? Mensen hebben geen vertrouwen in andere mensen die heel sympathiek blijken te zijn. En dat is toch wel straf, hè? Enfin, goed, voor mij kan dat geen kwaad. Dat betekent dat ik goed bezig ben, maar alle sympathiekelingen moeten toch nog een keer nadenken dan. Enfin, dit is John Terra. Het licht is ondertussen al aan. Ja, want anders gaat hij slecht gedijen, hè. De dag dat het zonlicht niet meer scheen.
1: Op een

John Terra met een liedje van Costa Cordalis, die je ook kent van Anita. Dat kende toch wel, hè? De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Maar dat zal niet voor de komende dagen zijn, want de zomer blijft flink doorrammen. De New Vaudeville Band neemt ons mee naar 1966. Vrienden van Radio Demerstad. Winchester zijn broekjes. De Winchester Cathedral.

En voor alle mensen die ziek zijn, zou ik het volgende groepje willen aanbevelen. Genesis. Want dat is ook de naam van deze groep, hè? Genesis, ja. And that's all.

Nee, nee, zegt ze. Ik ben heel goed gerief. Je gaat van mij zeer content zijn. Haar naam, Nathalie My Love, won't let you down. Dit is het festival der Vloemingen op Radio Demerstad. Gisteren kreeg ik nog een dopingcontrole hier. Ik had mijn whereabouts vergeten in te vullen en ze hebben niks gevonden. Hè. Geen verboden stimulerende middelen. Maar wat ik mij zat af te vragen, alles wat je nu kan halen bij de apotheker op doktersvoorschrift, zijn de betere dingen, hè? Zouden die ook ideaal zijn om naar Tomorrowland?

0: Er veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Govaerts Groep.
5: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Op de radiozender van Cliff Richard praten ze niet meer. Hij zegt het, hè? We don't talk anymore. Zo is Radio Demerstad niet. Bij hoge uitzondering gebeurt dat, nochtans hier ook. Dat wij zo ineens volledige stilte houden, hè? Maar dat is alleen voor de storm.

Dat is mooi, hè? Als kinderen hetzelfde doen van hun ouders, hè? Bij coureurs zie je dat ook vaak, dat die kinderen dan die medicamenten terugvinden van hun papa. Bij André Hazes Jr., die had de pintjes van zijn vader

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Dat schrijft De Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
4: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
3: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uit.
5: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
3: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
6: Ik voel me hier gewoon zalig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
7: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Mexico. Vroeger moesten wij daar naartoe voor het mooie weer, maar dat is volledig gedaan, hè? Nee, die moeten nu zelf komen, hè?

Ja, dat is wel waar. Hè. Het is de melodie die het doet. Hè. Maar dat is van de hand van Paul Anka. Hè. Tot 9 uur nog het Festival der Vloemingen met alle grote sterren. Met Michael Jackson en Paul McCartney. Ik kon ze niet tegenhouden. Hè. Ze moesten hier per se zijn. Hè. C, C, C.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Hij is er zeker van, hè? Je hoort dat, hè? Nick Kershaw, de zon zal mij niet te pakken krijgen bij de lurven. I won't let the sun go down on me. Deze voormiddag is dat niet echt een probleem, want veel zon gaan we blijkbaar niet te zien krijgen. Hebben ze gezegd, hè? Ik zeg het gewoon maar na. Ik ben het papegaaitje, hè? Roxy Music op Radio Demerstad en oh yeah.

Min of meer vergeten plaatje van Brian Ferry en Roxy Music. En oh yeah. Zijn er mensen die naar de Tour de France, Pour les Femmes, kijken? Oh yeah. Maar toch iets minder, denk ik, dan voor de mannetjes. Ja, maar Demi Vollering, zeg. Die draait daar op hoogtoerentallen in de Beaujolais gisteren. Een mooie streek. Daar moeten we nog eens naartoe, hoor. En niet alleen om te drinken. Prachtige vergezichten. Nonde. Dat is wat anders dan de Thunder Island. Daar gaan we nu naartoe met Jay Ferguson. Dat is niet slecht. Maar dat is niet de Beaujolais, hè?

Huey Lewis and the News and Stuck With You. Je zit inderdaad met mij nog opgescheept. Iedere ochtend, 7-9, in het Festival der Vloemingen opgescheept. Scheepsterm, hè? Omdat wij aan de Demer zitten. Nou, ja, natuurlijk.

0: heb ook nog iets gevonden voor de mensen daar in Limburg, Nederlands Limburg, waar ze vuur stoken, hè. Burt Blanca en Tout en fumée.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur. En revenant.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Warme dagen. De coolste classics. Demerstad.

vrijgezellen, dat zijn speciale mannen. Hè. Die tappen veel vuile moppen. Hè. Ja, onderbroeken lol, daar zijn die goed in. Hè. Ja, maar die gaan niet slapen, hè, voor ze alle codes van de vrouwen hebben gekraakt.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

hey you, hier Radio Demerstad met Scooter. Hebt u dat probleem ook? Want ik hoor dat van heel veel mensen vertellen, er is niks meer op tv. En vroeger kon je daar nog iets opzetten op een tv, maar die zijn maar 2 centimeter breed. Je kunt er niks zelf opzetten. Maar ik zit mij wel te bedenken, zouden ze bij de BRT nu zelf nog weten hoeveel keer dat ze bepaalde afleveringen van De Kampioenen heruitgezonden hebben? Die zijn de tel al lang kwijt, hè?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
4: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
3: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
5: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen. Of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liggen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: Wij zorgen graag voor de juiste sfeer op de werkvloer. Gisteren Dire Straits gehoord met Twisting by the Pool en Jay Giles Band met Centerfold. En elke dag tussen 9 en 11 na het festival, samen met de verhalen over ondernemers en handelszaken, de classics op de werkvloer. Vandaag Kim Wilde en Kids in America. Classics at
1: work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: En straks nog Tina Turner, Level 42 en de Spice Girls. Vandaag, donderdag 6 augustus, precies dag op dag. 30 jaar geleden gaven de Ramones hun allerlaatste optreden. Hun carrière duurde 23 jaar. In Berlijn kan je nu naar het Ramones Museum gaan om dat te gaan bezoeken. We gaan er straks over doorpraten in de koffiecorner. Om 20 over 10 is dat. Muziek uit Vlaanderen, en van mijn part mag je ze allemaal meezingen. Al die classics die komen. Dit

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Radio Demerstad.
7: Radio.
8: Tijdloos.
9: En verfrissend.

0: Hot Chocolate was dat. And Everyone is a Winner. Een grote hit was het in 1978. En ze hebben gelijk, hè? Iedereen is een winnaar. Ook jij nu vandaag. Want je hebt ons gevonden. Je luistert naar de classics op de werkvloer. Of je luistert thuis of in de wagen onderweg. Een hele goede morgen.
1: De werkvloer.
0: Wie al langer verlangt naar een frisse duik in die Leuvense vaart, awel, die krijgt deze zomer eindelijk de kans daarvoor. Daar gaan we straks meer over vertellen, dus blijf zeker luisteren. En straks ook eens praten over de Ramones. Want in de jaren 80 raakten zij bij ons bekend hier met Rock'n'Roll High School. Straks dus in de koffiecorner om 9:40 meer Ramones bij Radio Demerstad. Deze heren die maakten 40 jaar geleden hun allereerste liedje. Dat werd begin dit jaar gevierd met een Europese tournee. To Be With You Again is een van die hits van Level

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een van de grote Belgische successen uit het einde van de jaren 60. We kennen ze ook uiteraard van Seven Horses in the Sky. Een andere grote hit was Get Around van The Pebbles. Gisteravond tussen 6 en 8 in het programma van Willem de Groot hoorde ik vertellen dat er het komende weekend gevoetbald wordt in het kader van de Beker van Brabant. Zondag zijn de wedstrijden en die beginnen allemaal gelijk om 4 uur. Aarschot Goetsenhoven, Deurne Atlas Linter, Kortenaken Halle. Het is uitkijken naar Tieltwingen Waanrode en Geetbets Sparta Schaffen. Aanstaande zondag dus, de wedstrijd wordt afgetrapt om 4 uur. En 's avonds tussen 6 en 8, dan krijg je meer duiding in het programma. Van Willem de Groot Sportcafé. En met deze zitten we in het midden van de jaren 70 met Terry Jacks. Goodbye.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: De nummer 1 in Classic Hits.
4: Classic Hits.
3: Haal hem vast. Wielerstand.

0: Het zijn die leuke en aangename classics die je hoort donderdag voormiddag. Het is Radio Demerstad wat opstaat in Limburg en Vlaams-Brabant. Ja, en dan die grote hits uit de popgeschiedenis. We kennen ze allemaal.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Tina Turner en Typical Male. Straks om 10:00 het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Wie al langer verlangt naar een frisse duik in die Leuvense vaart. Jawel, die gaat deze zomer eindelijk zijn kans krijgen. Want de twee laatste weekends van de vakantie kan je op een veilige manier, maar ook gratis en onder toezicht in de vaart duiken, springen en zwemmen. Tijdens de weekends van 22, 23 augustus en 29, 30 augustus kunnen zwemmers voor het eerst terecht in een, ja, noem het maar, afgebakende zone van 150 meter lang ter hoogte van het boothuis van de KUL aan de vaart in Leuven. De politie waarschuwt om dat nu nog niet te doen, want zwemmen in de vaart is nog altijd verboden. En toch zoeken elk jaar mensen verkoeling op in het water bij die zomerse warme dagen. Dat is gevaarlijk, omdat er geregeld ook boten varen. Er is een sterke onderstroming die je niet kent. En op de bodem liggen misschien wel scherpe voorwerpen die kunnen kwetsen. Dus reserveer 22, 23 augustus en 29, 30 augustus. Dan mag het dus wel. Zwemmen, springen en duiken in de vaart. Telkens van 10:00 in de voormiddag tot 8:00 s'avonds. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant zometeen om 10:00 na de Spice Girls.
1: Yeah.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 21 erfgoedprojecten in de regio Vlaams-Brabant wachten nog altijd op financiële steun. Blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy aan Vlaams-minister van Erfgoed Ben Weitz. Het gaat onder meer over de renovatie van glas-in-loodramen in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Aarschot. Maar ook de heraanleg van de straat in het Begijnhof in Diest staat nog op de planning. Maar voor zo'n grote projecten loopt de wachttijd voor een subsidie op tot 8 jaar. Kleinere projecten in de regio krijgen gemiddeld na zo'n 80 dagen een subsidie. Dankzij grote natuurherstelwerken in Vlaanderen sijpelt er jaarlijks al meer dan 2 miljard liter extra water terug de bodem in, blijkt uit de eerste resultaten van het wetlandplan van Natuurpunt. In Limburg gaat het om 300 miljoen liter regenwater in 2 natuurgebieden. De Vallei van de Zwarte Beek en het Schulensbroek. Dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een jeugdbeweging uit Balen uit de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. 1 persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
4: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.

Dankjewel aan de nieuwsredactie om ons bij te praten. En terug welkom op de werkvloer vandaag, donderdag 6 augustus. Precies dag op dag, 30 jaar geleden, gaven de Ramones hun laatste optreden. Hun carrière duurde bijna 23 jaar. En als je met vakantie nog gaat in Berlijn, is er een Ramones museum dat je kan bezoeken. Zometeen in de koffiecorner gaan we daar eens over doorpraten. Eerst dit zomerse muziekje van Madonna, La Isla Bonita. Goedemorgen. Kom.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
10: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Heerlijk is het om zo de koffiepauze te mogen beginnen. Wat een classic. Main Street van Bob Seger. Nog andere grote namen op de werkvloer zometeen. Ja, wacht maar op Roxette. En op de suite Michael Jackson met PYT. En zometeen Joe Cocker. Maar in de koffiecorner gaan we het vandaag eens hebben over de Ramones. Vandaag 6 augustus, precies dag op dag is het 30 jaar geleden dat de Britse band hun laatste optreden gaf. Hun carrière duurde bijna 23 jaar. Als je nog een vakantiedag hebt en je trekt richting Berlijn, ga zeker eens het Ramones Museum bezoeken daar in de Duitse hoofdstad. De Ramones tussen 1974 en 1996. Goh, het was een en al punk en rock'n'roll bij die mannen. 3 leden van de groep, John, Douglas en Jeffrey, die hadden eens ooit een kamer geboekt in een hotel waar Pardoes ook Paul McCartney ingecheckt had. En Paul die stond geregistreerd als Paul Ramone. En toen Jeffrey dat te weten kwam, ging hij snel terug naar boven naar de kamer toe. En hij zei tegen de andere mannen, tegen John en Douglas, hey mannen, vanaf nu heten wij de Ramones. Hè. Paul McCartney die heet niet Paul Ramone, maar wij heten wel zo, alhoewel er geen familieband is. Een commercieel hoogtepunt voor de groep was er na de medewerking aan de film Rock'n'Roll High School. In 1980 was dat. Ja, en dat was ook een eerste grote hit hier bij ons in Vlaanderen. En ook hier hebben ze een afscheidsconcert gegeven. Dat vond plaats in het cultureel centrum in Bissegem bij Kortrijk in West-Vlaanderen. De Ramones van 74 tot 96. Een en al punk. Dat gaan we nooit vergeten. N'oubliez jamais.

0: Hij was waarschijnlijk toen al bezig aan de voorbereidingen van het album Bad. Ja, want dat zou dus nog beter moeten zijn. En ondertussen kwamen de singles uit Thriller nog altijd binnen in de hitparade. 1984, PYT.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: Volgende zondagvoormiddag vindt op Campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. Begint om 9 uur en rond 1 uur wordt die afgesloten. Zondag ook vanaf 8 uur organiseren Begijn en Dijk, Herselt en Tremelo de Fietseling. Dat is een fietstocht met een route van 15 tot 65 kilometer. Je kan daarvoor inschrijven in Begijn en Dijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein of in Herselt op het Gemeenteplein. Aanstaande zondag 9 augustus de Fietseling in Begijn en Dijk, Herselt en Tremelo. Agendapunten voor het komende weekend die staan al online op onze agendapagina op de website www.radiodemerstad.be. En na Michael Jackson.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Chesney Hawkes, dat was de eerste en enige grote hit hier bij ons in Vlaanderen in de zomer van 1991. The one and only.
1: Classics at work.
0: Ja, en wat hebben wij deze morgen gehoord? Dat je binnenkort een frisse duik kan nemen in de Leuvense Vaart. Onder toezicht en uiteraard met de goedkeuring van de organisatie. Je kan deze zomer eindelijk de kans krijgen om die frisse duik te nemen. 22, 23 augustus en 29, 30 augustus tussen 10 en 20 uur. Hier hoor je nog eens wat. Welkom bij Radio Demerstad. We gaan op weg naar de koffiepauze tussen 11 en 12 met Kurt Batens. Ik wens je een hele fijne donderdag. En graag tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Leuven wil dat er tegen 2030 480 extra hotelkamers bijkomen. Leuven is dat jaar de Europese culturele hoofdstad en dus verwacht de stad ook heel wat extra toeristen. Vorig jaar registreerde Leuven meer dan 500.000 overnachtingen, een lichte stijging ten opzichte van 2024. Het stadhuis van Leuven is een van de toeristische trekpleisters van de provincie, zelfs nu het in de stijger staat. De cijfers bewijzen het. Vorig jaar 525.700 overnachtingen in Leuven en dat aantal ligt in lijn met de vorige jaren. Sinds 2022 ligt het aantal overnachtingen elk jaar boven het 500.000. En dan naar een andere centrumstad. In Limburg meer bepaald, want de stad Hasselt start in september met renovatiewerken aan de leegstaande woning Doegar aan de Koningin Astridlaan. De ingrepen moeten voorkomen dat het historische pand, want dat is het, verder achteruit gaat in afwachting van een nieuwe bestemming. De werken zullen ongeveer 5 maanden in beslag nemen en zouden tegen eind van het jaar of begin 2027 afgerond moeten zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
5: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
4: Het zou gaan om een inwoner van het dorp. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag halen we tot 32 graden. Dan is er wel kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Wij hebben vandaag 6 augustus en je luistert Radio Demerstad met de muziek die jij wil, uiteraard. Klo, die hadden we. Chavez en Rio, hallo. In dit uur de Police, Wiltura en stap. Maar dat gaan we echt niet doen. We gaan gewoon door tot 12 uur. Dit zijn de Hollies.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

aan. Zo'n beetje disco gecombineerd met een beetje reggae. Third World, die hadden we met Try Jai Love bij Radio Demonstad. Waar we straks de plaats ruimen voor informatiefjes na onder meer Sting en zijn kompanen. Hier zijn The Police en Every Breath You Take.

0: Tot met 30 september is het Maïsdoolhof aan den Ekker in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein en je kunt tevens het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen. Er is ook Beker van België, Beker van Limburg voetbal. Zaterdag 8 augustus om 6 uur is er testsport B tegen Peer. Om 8:30 in de avond Paal tegen Lindelhoeven. En zondag 9 augustus om 4 uur in de middag 2 wedstrijden in het kader van de Beker van Limburg. Lummen tegen Velm en er is Loksbergen tegen Diepenbeek B. Dit is Radio Demerstad. Ik heb Wiltura.
1: Uit

Eigenlijk heet hij Alan Palmer, maar ging door het leven als artiest onder de naam Robert Palmer. Geboren in Engeland, maar stierf in de hoofdstad van Frankrijk, Parijs. Dat gebeurde nog niet zo heel lang geleden in 2003. De man die zoveel geweldige platen heeft gemaakt, Robert Palmer. En je had hem nog eens met Johnny en Mary. Hey, laat ik een beetje disco op je loslaten. De komende minuten doen we dat met Cool and the Gang. En yes, this is Ladies Night.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisten met verstand van zaken. Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Fresh Waddy Waddy met When. Wanneer? Wel, dat zal morgen zijn, want dan is het de laatste aflevering van deze week van dit programma Aperitief. Als je straks aan tafel gaat om te lunchen, let het smaken en blijf vooral meeluisteren naar de collega's hier bij Radio Demostad. OMD straks, als we nog een beetje tijd hebben met Souvenir. Dat is die van Sophie en Magali. Papa Penguin. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
4: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
3: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwli, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
3: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.

0: onmiddellijk wat kabaal maken, dan is het duidelijk dat we er ook weer bij zijn. Tracy Ullman en Breakaway. Goedemiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die aan tafel gaan, smakelijk eten. Donderdag 6 augustus. Dit is Mozaïek en Leef.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Je voelt het aan.

Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Als u volgende zaterdag om 3 uur in Aarschot bent, dan moet u eens heel goed luisteren. Want dan komt de engel uit de lucht. Tenminste, een bijaardconcert dat daar verzorgd wordt door Auke de Boer in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Aarschot. Hij brengt een regenboog van het Fries volkslied tot Vlaamse schlagers. Als dat niet mooi verwoord is.

Alweer meezingen op de radio, waarom ook niet? Sweet Caroline en de originele hit van Neil Diamond. Het nummer kwam uit 1969. Zondag aanstaande, we hebben het al eerder deze week gezegd, het wordt een bijzonder druk weekend. Zondag 9 augustus van 10 tot 16 uur vindt op de campus Kamsa in Aarschot een boekenmarkt plaats. Toegang daarvoor is gratis. En dan nu weer wat serieus op de radio, want dit is bijzonder mooi. Gary Moore. Used

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

gemakkelijk hoor. Op een drietal minuten alle hits van ABBA proberen in een ABBA-mix te steken. De Stars on 45 lukte het bijna. Het was een hit in 1981. En dan naar de Kempen, onze eigen Kempen. Want vandaar komt deze Natalia. I've only begun to fight. She's

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Kings en a Sunny Afternoon. En na zo'n zondag komt de maandag. Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus strijkt Plein op Wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich begeleid en gratis uitleven met sport- en spelmateriaal. Maandag is dat vanaf 13 uur en alle andere dagen vanaf 9 uur. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur van de middag en we sluiten af al dansend met

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
4: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
3: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, zij had het goed hebben over Glamorous Life. Hè. Ze zat in de band van Prince, deze Chila E. En dan was glamoureus leven op grote voet leven... zoals wij dat hier in de Demervallei zeggen. Niet zo moeilijk, hè. Wij proberen het sober te houden van u tot 2 uur. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Glory Days van Bruce Springsteen. Maar eerst Telex en A Twist à Saint-Tropez.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Ook dit jaar is er weer de Truck

0: zandvoort.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden.

Dat was de hit van haar eind jaren 70. Voetbal, daar hebben we het eerder deze week al uitgebreid over gehad. Maar de competitie in de nationale reeks is ook weer gestart. Volgende zaterdag om 20:45 de volgende competitiewedstrijd voor Sint-Truiden. Ze ontvangen dan de kersverse eerste klasser Lommel. En wij weer verder met de muziek hier bij Demerstad. Dit is John Lennon.

I Only Wanna Be With You. En daarmee uit, punt aan de lijn. Dat was Samantha Fox. Ze meende het daar ergens het begin van de jaren 90. Zondag een druk kalender, ook in Kortenaken. Want daar gaat om 15 uur de dorpelingenwedstrijd door. Inwoners van Groot Kortenaken en leden van een wielerclub uit Kortenaken kunnen daaraan deelnemen. Ze moeten zich wel van tevoren inschrijven. En dit zijn de classics uit Nederland.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Britney Spears en Baby One More Time. Ja, ze komt regelmatig bij ons voorbij. En dat mag, want het was een gigantisch grote hit. Ook het volgende nummer was een grote hit. En een beetje van toepassing op de zomer van 2026. Want die hebben we al wel gehad, hè. Dit is Rob de Nijs.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

50 en 60ers onder ons hebben hem zeker zien staan achter zijn microfoon. Imposante meneer met zijn hemd tot aan zijn navel open en het borsthaar er welig uit. Demis Roussos, daarover hadden we het hier. Forever Endeavor, dat was dan ook de voorlaatste van deze donderdagaflevering van de middag. Met de Bee Gees en Night Fever sluiten wij graag af. Morgen komen we terug voor de laatste keer deze week. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een modelbouwgroep uit Tiene heeft een schaalmodel van de Britse bommenwerper de Lancaster NN-775 overhandigd aan Gladbeek. Het model stelt het vliegtuig voor dat op 5 maart 1945 neerstortte in Bunsbeek en krijgt een vaste plek in het gemeentehuis. Door het schaalmodel een plekje te geven in het gemeentehuis wil Gladbeek dat de inwoners een duidelijk beeld krijgen van de bommenwerper. Veel mensen kennen het verhaal wel van de gecrashte Lancaster in Bunsbeek, maar kunnen er zich niet direct een beeld bij voorstellen, aldus burgemeester Reekmans. Het voormalige politiegebouw aan de Gulden Sporenlaan in Herk de Stad maakt zich klaar voor een nieuw hoofdstuk als nieuw administratief centrum. Het gebouw kreeg de voorbije periode een grondige renovatie en zal in de toekomst plaats bieden aan de diensten van het stadhuis en het OCMW. Maar niet alleen binnen verandert er veel, ook buiten staat er een grote vernieuwing op de planning. Het NAC wordt een centrale plek waar verschillende stads- en OCMW-diensten samenkomen onder één dak. Vandaag zijn de verschillende diensten in Herk de Stad nog verspreid over meerdere locaties en door ze samen te brengen wil het lokaal bestuur de dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en klantvriendelijker maken. Je zal in de toekomst dus voor verschillende vragen op één centrale locatie terecht kunnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De vuur is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
4: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de 6e etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware kols. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen. En een kans voor Justine Gekieren.
6: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar, allee... Ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
4: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.

0: Marie Het met One Night in Bangkok. En dat veroorzaakte nogal wat in Thailand. Het kwam daar zelfs zo ver dat de Massa Communicatieorganisatie in 1985 een verbod op dit lied uitvaardigde, met de verklaring dat de tekst misverstanden over de Thaise samenleving zou veroorzaken. Amai, dat lijkt me allemaal nogal ver gezocht. Wij doen het een beetje rustig aan. We gaan siesta houden.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot.
0: Welkom erbij allemaal. Hele goede middag.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige

Een lied dat destijds werd omschreven door een recensent als een opbeurend lied van optimisme in het licht van tegenspoed. Dus een boodschap voor ons allemaal. When am I going to make a living? Dat was Sade. En dan is het nu weer tijd voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Ja, we zijn vandaag 6 augustus en we gaan eens kijken wat er op deze datum zoal gebeurde in de geschiedenis. In een politiebureau van Charleroi worden op 6 augustus 2016 2 politievrouwen levensgevaarlijk verwond met een machet door de Algerijn Khaled Babouri in de naam van de terreurgroep Islamitische Staat. Een derde agente schiet de aanvaller neer en kort daarna overlijdt deze in het ziekenhuis. En de allereerste atoombomaanval werd uitgevoerd op 6 augustus 1945 op Hiroshima. 80.000 mensen sterven direct. 200.000 slachtoffers sterven in latere jaren aan gevolgen van de straling. En de Nederlandse regering laat op 6 augustus 1997 een internationaal arrestatiebevel uitgaan tegen Desi Bouterse, voormalig legerleider en president van Suriname. Hij wordt verdacht van drugsmokkel. En tussen het katholieke en het officiële onderwijsnet werd op 6 augustus 1958 in ons land de Nationale Schoolcommissie opgericht. Dat gebeurde onder de minderheidsregering van Gaston Eyskens. Deze commissie legde de basis.

Is voor het historische schoolpact dat later dat jaar werd ondertekend. Waarmee de schoolvrede in België definitief werd getekend. Voilà, dat waren ze. De feiten van de dag. En nu, Martika, I feel the earth move under my feet.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: De zomer is hier.
6: Zomerradio.
5: En dat hoor je.
7: De zon en de muziek.
5: Radio Demerstad.

Dat waren Freddy en de Dreamers. And I'm telling you now. En ik ga u iets vertellen over het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog bij 24 graden. Morgen begint de dag zonnig, later wolkenvelden bij 25 graden. Zaterdag ook zonnig bij 27 graden. Zondag opnieuw 31 graden. En ook begin volgende week blijft het zomeren bij 28 graden op maandag en dinsdag. Woensdag zal het opnieuw 33 graden kunnen worden.

0: Disco hitje uit 1982, dat was Yazoo en Don't Go. Waar je misschien wel naartoe kan gaan, dat is aanstaande zaterdag. Dan ben je welkom tijdens Schalluin Smaakt in Aarschot in de mobiele bib voor een senior sessie van stripverhalen. Dat gaat door van 2 tot 5. Er is ook een rondleiding in de expo. En volgende week dinsdag zorgt Arianne van Hasselt op het Damiaanplein in Tremelo voor een ROB-vertelling. Dat begint er om 8 uur. En tot en met 18 augustus kan je via de Gidsenbond van Zichem online inschrijven voor deelname aan een begeleide wandeling. Daarbij gaat de aandacht naar het wel en wee van de drie gilden. Het aantal is wel beperkt tot 25.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu een beetje swingen met Shakin' Stevens.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Je

Ik vind het in de zomer een van de mooiste dingen. Zeker als de temperatuur overdag gaat stijgen tot boven de 30 graden of ver boven de 30 graden. Ja, als je dan geen airco hebt, is het 's nachts ook niet plezant. Maar als je dan vakantie hebt en buiten, is het toch wel altijd mooi meegenomen. Die zomernachten, daarover werd gezongen door Leopold 3. Dat was een nummer uit 1993. En daarvoor de Racing Car, nummer van Airbubble. Het wordt zometeen 3 uur, je kent het. Dan komt er een update van het nieuws, daarna zijn we er weer. En nu Julian Lennon, maar snel aan beginnen, want anders is het too late for goodbyes.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op verschillende plaatsen in Limburg, maar ook in Diest, waar Limburg.net actief is, verdwijnen oranje textielzakken nog voor de vuilniskar langskomt. Volgens Limburg.net gaat het om een beperkt fenomeen, maar de afvalintercommunale raadt toch aan om aangifte te doen bij de politie als je het opmerkt, omdat het wel degelijk diefstal is. Enkele jaren geleden merkte Limburg.net dat er geregeld oud papier werd gepikt, maar daar krijgt de intercommunale intussen geen meldingen meer over. De Hasseltse burgerbeweging Samen Hasselt, VZW, is een petitie gestart tegen de geplande kap van 200 platanen langs de Rungstersteenweg. De stad Hasselt wil de bomen rooien om het fietspad te vernieuwen, maar de actiegroep waarschuwt voor de ecologische impact. Volwassen platanen zuiveren de lucht en geven tot wel 10 graden meer koelte in de zomer, zegt initiatiefnemer Serge Delvaux. De stad Hasselt verwijst dan weer naar het openbaar onderzoek dat op 12 augustus start.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières, in de provincie Luik, vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
4: Er zou 1 persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgelaaid. Dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brand hard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgelaaid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer van het album Kick, wat INXS uitbracht in 1987. En dit was daarvan de eerste single. Dat werd wereldwijd een grote hit. In Amerika zelfs de enige nummer 1 hit voor deze band. En vandaag de eerste plaat, na 3 uur, hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta, met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, welkom allemaal in het tweede gedeelte van deze Siesta. We zijn er nog tot 4 uur. Straks hebben we een opmerkelijk nieuwsbericht. Over een half uurtje houden we ook onze dagelijkse koffiepauze. En er is uiteraard ook veel muziek, veel classic hits. Deze komt van The Sister Sledge, Thinking of You.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

Ryan Ferry, een hit uit 1976, vindt het nog altijd leuk. Let's stick together. En samen zijn we sterk, dat weten ze ook in Spanje. Want een Belgische wagen die blokkeerde daar de doorgang voor een vrachtwagen. In het Spaanse Marbella was dat. Een tiental omstaanders schieten in actie en verplaatsen de auto met pure mankracht. De beelden daarvan zijn viraal gegaan en iemand reageert erop dat het niet de eerste keer is dat foutparkeerders op deze manier worden aangepakt in Marbella. Ja, als je het filmpje gaat bekijken op het internet, dan zie je inderdaad 10 mensen die de wagen een beetje in beweging brengen. Je kent dat wel, zo van links naar rechts een beetje wiebelen. En op die manier hebben ze de wagen helemaal opzij gekregen.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De groep Quick die werd opgericht begin der jaren 80. Je hoorde ze hier met The Rhythm of the Jungle. En daarvoor Donna Summer met Love's Unkind. En ondertussen is het alweer 3:30 voorbij. De mensen die het dagelijks volgen, ja, die weten hoe ver dat het is. Het is weer tijd voor koffiepauze. De koffie staat klaar hier bij Radio Demerstad. Schuif maar lekker aan. Er is koffie genoeg, melk ook. En de koekjesdoos staat ook al open. Laat het smaken.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, ja, doe maar lekker mee. We nemen 3 plaatjes de tijd. Dit zijn Martha Reeves en de Vandellas met hun Heatwave.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Zet je huis.

VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: klassieker uit 1991. Prachtige, van Axel Red. Dat was de Kennedy Boulevard. En dan eens even kijken wat er staat te gebeuren in de regio de komende dagen. Wel, in Halen begint straks de kermis en die duurt tot volgende week maandag. Voor het volledige programma, want het is een beetje te veel om allemaal op te noemen, kijk eens in onze agenda op onze website radiodemerstad.be. En aanstaande zaterdag dan kan je aan het Aledis Theater in Aarschot gratis terecht voor Schaluin Smaakt met de Friends Connection One Man Band. Het gaat allemaal gepaard met straatanimatie en terrasjes en het begint daar zaterdag om 14:00. En er is ook nog voetbal, een oefenwedstrijd. Vanavond om 20:00, dan speelt Meinsel Kiezingen tegen Binkom.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu een beetje terug in de tijd, naar 1973. Dit is Astrid Nijg, Ik doe wat ik doe.

We draaiden straks al Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe. Dat zijn zo'n beetje mijn woorden. Ik doe siesta elke dag bij Radio Demerstad. En daarachteraan hoorde je The Judds met Why Not Me. En dat zouden wel de woorden kunnen zijn van Gunter Schepers. Maar hij mag zometeen na 4 uur op de radio. Wij gaan afsluiten met The Nolans en Attention to Me. En we zeggen heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 21 erfgoedprojecten in de regio Vlaams-Brabant wachten nog altijd op financiële steun. Blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy aan Vlaams minister van Erfgoed Ben Weitz. Het gaat onder meer over de renovatie van glas in loodramen in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Aarschot. Maar ook de heraanleg van de straat in het Begijnhof in Diest staat nog op de planning. Maar voor zo'n grote projecten loopt de wachttijd voor een subsidie op tot 8 jaar. Kleinere projecten in de regio krijgen gemiddeld na zo'n 80 dagen een subsidie. Dankzij grote natuurherstelwerken in Vlaanderen sijpelt er jaarlijks al meer dan 2 miljard liter extra water terug de bodem in, blijkt uit de eerste resultaten van het wetlandplan van Natuurpunt. In Limburg gaat het om 300 miljoen liter regenwater in twee natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek en het Schulensbroek. Dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
4: Er zou één persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.

0: Radio Gaga van Queen.
1: Met Gunther door de spit.
0: Er is ooit een film gemaakt over het leven van Freddie Mercury. En daarin was te zien dat hij altijd wel voor een feestje te vinden was. Het is uiteindelijk ook zijn dood geworden, helaas.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een

0: uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
0: Je beleeft een echte zomer, zomer, zomer, zomer, zomer. Met Radio Demerstad.

Ik denk niet dat we dat moeten vertellen. Het is echt al een warme zomer. Maar dat heeft zo ook zijn gevolgen voor het zeewater. Dat is namelijk een stuk warmer dan dat het normaal zou moeten zijn. En dat wil zeggen dat we dit najaar meer kans krijgen op stormen. In Italië worden zelfs orkanen verwacht. En ook bij ons wordt het een onstuimig najaar. Dat staat nu al vast. Dat is nog ver af. Voorlopig even genieten van de zomer en van de hits bij Radio Demerstad. Dit is Debbie Harry Blondie met een van haar toffe liedjes.

hebben hier gewoon een dansje geplaceerd. Want stilzitten, dat is echt onmogelijk als je dat nummer hoort van Marianne Rosenberg. Dit was Ich bin wie du. Dit weekend Suikerrock in Tiene. Vanaf morgen tot en met zondag. Met morgen onder meer optredens van Kate Ryan, Zwangere Guy en Joost Klein. Zondag zie je er onder meer Portland. Dat is zo mooi, de jeugd van tegenwoordig. En zondag is er een familiedag op Suikerrock. Aaron Blomhaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek, Clouseau. Er is nog veel meer te beleven. Het volledige programma kan je terugvinden op de website van Suikerrock of op onze site radiodemerstad.be. En dan gewoon doorklikken naar de weekend- en weekkalender. Je weet het, onze goede brave Frits die noteert daar alles wat er te beleven valt in de ruime omgeving

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De nummer 1 in Classic Hits. Classic Hits, hou hem vast. Groenestad.

Het is een eendagsvliegje. Dit waren de jaren 80. De band The Hooters, die hebben maar één hit gekend. Maar wat een nummer. Satellite. Of dat iets te maken heeft met dat ding wat daar op de maan gestort is, dat is nog de vraag.

zonder twijfel een gouden duo. Dat zijn Sandy en Serge van Touch of Joy. Die zijn terug van weg geweest. Een echte comeback. Ze staan terug op de podia. Ze hebben ook een nieuwe single, Ready for the Summer. En dit is een van hun grote hits van toen. Touch of Joy, midden jaren 90. Geniet mee van Don't Give It Up. Here we go.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Ik heb daar een zinnetje gehoord in dat nummer van Jackson Brown. Ik heb het opgeschreven. Looking back at the pages of time. Over hoe het leven voorbij schiet als je constant bezig bent. Running on

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
4: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
3: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Tiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.

0: Hi Sam, hello Samantha. Hij is alvast in feeststemming, Cliff Richard. En morgen is de internationale bierdag. Dat gaan we toch vieren, hè, bij ons in België.
1: Met Gunther door de spits.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Het was zomer op de radio, het zal wel zijn, Madonna. Een van de grote hits uit de jaren 80. Dit was Holiday, goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent, hier hoor je de grootste hits aller tijden. We draaien zo dadelijk een dansklassieker. Ik sta al helemaal klaar voor Snap met Rhythm is a Dancer. Maar eerst een portie Vlaamse kost. En daarvoor zorgen deze mannen. Hier zijn de Kreuners.

blijft toch een van de beste nummers aller tijden. Jolene door Dolly Parton. We gaan in de richting van 5:30. Het is een drukke zomer. Dat is ook zo de periode voor de grote kuizen. De zomer, alleen het is er geen weer voor om je daarmee bezig te houden. Zij in de kelder, want daar kan het wel een stuk frisser zijn. Bij ons, mooie muziek, amai. Deze is ronduit fantastisch. Lionel Richie, Stuck on You.

heining plaatsen rond het naaktstrand in Brederen, want het loopt daar behoorlijk fout. Je hebt dat al gehoord in het nieuws vanochtend. Onder meer niet de mensen die dat naaktstrand bezoeken, maar de gluurders, zoals dat heet. Allee jong, dat je daarmee moet bezighouden. Sexy.

Er wordt ook gevoetbald. Je kan dat onder meer lezen op onze website radiodemerstad.be. In de weekend- en weekkalender zaterdag bijvoorbeeld is er een competitiewedstrijd. Om 9:15 zaterdag spelen die van Sint-Truiden tegen Lommel. Het hele overzicht is te lezen, zoals gezegd. Je weet waar je moet zijn. Op radiodemerstad.be. Wij zorgen voor muziek uit de jaren 80. Twee hits uit 1983. Straks Hollandse nederpop Toontje Lager. Ik heb stiekem met je gedanst. Maar eerst dit nummer uit de film Flashdance. Dit is Michael Cimbello.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbormstraat 30, Alke.
11: De zomer is hier.
12: Radio Demerstad.
13: Zomerradio.

Toontje Lager uit Holland, nu we daar toch zitten, even naar Volendam. Het is niet zo lang rijden, want daar wonen de Cats, of daar woonden tenminste de Cats. En die hadden in de jaren 70 de ene hit na de andere. Onder meer dit nummer, het is een echte klassieker. Geniet.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. En heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
4: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn. Dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de 4e etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd 2e, de Fransman Axel Laurens eindigde 3e. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Meneer Robin Scott, maar hij liet zich als artiest gewoon M noemen. Eén lettertje en met de pop music had hij een one-hit wonder te pakken. Nadien hebben we niks meer van de man gehoord. Hey, welkom bij Radio Demerstad. Het is donderdag 6 augustus 2026. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Gevende discotheekhits uit het begin van de 80's. Twee heren die helaas al allebei overleden zijn. Patrick Cowley en Sylvester. Dat was Do You Wanna Funk With Me. Gisteravond zijn er wat bekerwedstrijden afgewerkt. Ik heb wat uitslagen verzameld. Voor de beker van Vlaanderen verloor Averbode Testelt Okselaar met de 2-1 van Rotselaar. Betekom ging op de valreep onderuit tegen Linden, werd het 3-4. En Testsport Senderlo had weinig problemen met Achel, het won met 5-0. In de beker van Limburg speelden de Herkse ploegen allebei gisteren. Herk FCA klopte Mechelen Bovelingen met de 3-1 en Herk FCB klopte Vellum B met de 2-1. En vanavond wordt er geoefend. Om 19:30 speelt Aarschot tegen Herselt en om 19:45 VC Bekkevoort tegen Ramsel. En dan wat minder prettig nieuws, want we vernamen het overlijden van Journey Kaagman. De frontvrouw van Earth and Fire werd 79. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze overleed al vorige vrijdag, maar het nieuws is vandaag pas bekendgemaakt. Hier zijn nog eens Memories.

Ja, het is misschien wel makkelijk om verliefd te worden, maar het blijft niet altijd duren. It's so easy to fall in love, dikke hit van Linda Ronstadt. Intussen een drukte van je welst in het sportpark De Heide in Bekkevoort, waar alles wordt klaargestoomd voor de truckshow die morgenavond ingezet wordt door DJ Vornax. Maar de topdagen zijn zaterdag en zondag. Op zaterdag de rondrit voor mensen met een beperking, optreden van Country Fever, een ontmoeting van of met Mega Mindy, jawel, en 's avonds zorgt Kenny de Jong onder andere voor ambiance. Er is ook een optreden van de Party Poppers. En zondag, dan is het de hoogdag natuurlijk, hè, met de barbecue. 's Ochtends al ontbijt met spek, met eieren. En dan de rondrit door het Hageland, het konvooi vanaf een uur of twee. 's Avonds optredens van Samson en Marie, Christophe, VC de Gies, Louis Finon en Gebruurs. En Aster Globert mag afronden met de Foute Truckersparty. De truckshow het hele weekend dus in Bekkevoort. En de opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Dus zeker eens langskomen. En nu naar een jarige Stella Maassen. Ze ging tot drie keer toe naar het Songfestival met de Hearts of Soul, met de Dream Express en in 1982 solo.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een van de recentere nummers van Clouseau. We gingen terug naar 2007 met de Casanova. En de fans die zullen er ongetwijfeld zondagavond bij zijn. Want ze mogen Suikerrock in Tienen afsluiten. En daar beginnen ze er ook aan morgen. Ook daar dus een drukte van je welste op het Bietenplein aan de Suikerraffinaderij in Tienen. Morgen beginnen ze bij Suikerrock met Kate Ryan, Zwange Regie en Joost Klein. Er is zaterdag Portland, Sylvie Kreutsch en de Jeugd van Tegenwoordig. En internationaal de Cooks en de Editors. En zondag de Familiedag met Aaron Blommaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en Clouseau, zoals gezegd. Dus Suikerrock ook dat het hele weekend lang in Tienen aan de Suikerraffinaderij. En nu tijd voor een nummer van de Weather Girls, gecoverd door Posh Spice, oftewel Jerry Halliwell. Ze wordt 54 vandaag. Hier is It's Raining Men.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

heerlijk nummer van de Foreigner. Vooral bekend van de ballads. Die vond ik het mooiste natuurlijk. I Wanna Know What Love Is and deze Waiting for a Girl Like You. En morgen begint de kermis in Hoeleden met allerlei DJ's die ten dans spelen. Zondag is er een mosseldag waarvoor je moet inschrijven. En het volledige programma van Hoeleden Kermis vind je terug op de Facebookpagina van die kermis. Maar eerst naar het nieuws van 7 met deze Neil Diamond. Mooi nummer.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De komende weken werkt Infrabel aan de hoge snelheidslijn tussen Leuven en Luik. Een speciale werktrein van 700 meter lang vervangt er de dwarsliggers in de sporen tussen Leuven en Hoegaarde. Dat zijn de betonnen blokken die onder de sporen liggen. Het treinverkeer is daardoor soms onderbroken. Er is wel een alternatieve dienstregeling. De vernieuwing van het volledige traject zal pas in 2031 klaar zijn en kost 59 miljoen euro. Vanaf 1 juni volgend jaar, 2027, mag je overal zwemmen in open water, tenzij uitdrukkelijk verboden. Betekent dat ook dat je volgende zomer buiten de afgebakende zwemzone in de Paalse Plas het water in mag? Wel, in de Paalse Plas is het tijdens het zwemseizoen al mogelijk om het water in te duiken. Weliswaar alleen in de afgebakende zwemzone, als de groene vlag hangt en als er redders aanwezig zijn. Doorheen de rest van het jaar of buiten de afgebakende zwemzone is zwemmen niet toegelaten. En of daar met de komst van de nieuwe wetgeving iets aan zal veranderen, zal nog moeten blijken. Burgemeester Thomas Vins in Beringen is niet helemaal zeker hoe het er gaat uitzien met de nieuwe regeling.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem, in Vlaamse Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
5: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
4: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.

0: Die waren een beetje pioniers in het ska-genre. Scoorde heel wat hits begin van de 80's. En dit was daar eentje van Embarrassment. En daarmee openden we deel 2 van de show van deze donderdag 6 augustus. Fijn dat u nog luistert hier bij Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Denenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Ja, dat gebeurde niet zo vaak. Hè. Een groep Indianen die de nummer 1 positie van de hitlijst bezetten. En dat lukte hen ook een paar keer met de We Were All Wounded at the Wounded Knee. En eerst met deze Witch Queen of New Orleans uit 1971. Morgen en overmorgen in Rillaar op het Vlakken voor het allerlaatste elektronische muziekfestival After Sun. Na meer dan 10 jaar gaan ze ermee ophouden, maar ze gaan nog 2 dagen alles geven. En ze doen dat onder de slogan One Last Weekend, One Last Sunset, One Last Dance. De liefhebbers van de elektronische muziek kunnen er nog eens van genieten. Morgen en overmorgen in Rillaar. En deze man, van hem moesten we al afscheid nemen in 2004, 6 augustus. Hij werd er 56. Deze Rick James en de Super.

Een dikke hit samen met de Black Eyed Peas. Maar 40 jaar eerder toen werd de originele versie opgenomen. En wij kozen voor die versie natuurlijk. Hè. Masquerada van Sergio Mendes en Brazil 66. Dit weekend, 8 en 9 augustus, organiseert de Koninklijke Fanfare de Mottegalm in den Akker in Rillaar dorpsfeesten. Met op zaterdag vanaf 3:30 en zondag om 11:30 is het restaurant open. Zaterdagavond zingt en swingt Rillaar en tussendoor treden diverse fanfares en harmonieën op. En er is niet alleen een kermis in Hoelede die opent, maar van zaterdag tot maandag is er ook kermis in het centrum van Herk de Stad. En daar opent de kermis of de attracties zaterdag om 4:00 en zondag en maandag al vanaf 2:00. Dat is voor de kinderen natuurlijk. En nu naar de Mink de Vil, want frontman Willy de Vil overleed 6 augustus 2009 op

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rocha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Vemerstad.

jaren. Brian Adams en Somebody uit zijn Reckless album midden van de 80s. En de fans die hebben misschien wel al tickets natuurlijk, hè, voor zijn optreden in de AFAS Dome voor zijn Roll with the Punches Tour, zoals de tournee heet. Want hij komt op 15 oktober naar Antwerpen. Dat is iets om naar uit te kijken. En ook iets om naar uit te kijken voor de fietsliefhebbers dan. Dat is de Fietseling in Begijnendijk, Herselt en Tremelo. Nu zondag vanaf 8 uur 's morgens kan je de fiets op voor een afstand van 15 tot 65 kilometer. Voor de iets getraindere fietsers is er een parcours van 110 kilometer. En je kan met het gezin ook de fiets op voor culinaire routes tussen 27 en 40 kilometer. En er is een kindvriendelijke tocht voor of van 16 kilometer. Je kan ter plaatse inschrijven in Begijnendijk, Tremelo en Herselt. Alle gegevens staan ook op onze pagina, onze website radiodemestad.be, en je klikt door naar de agendapagina. En nu naar 6 augustus 2020. 6 jaar geleden overleed de liedzanger van de Mindbenders, Wayne Fontana, werd 74. Hier is hij nog eens met The Game of Love.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Een nummer origineel van The Troggs uit de jaren 60. Maar dit was de hitversie. Hè. Wekenlang nummer 1 in 1994. Marty Pello en Wet, Wet, Wet met Love Is All Around. Het kwam trouwens uit de film Four Weddings and the Funeral met onder andere Hugh Grant en Andy McDowell. En hoeveel keer ik die film heb gezien, die tel ben ik intussen kwijtgeraakt. Maar het is nog altijd een toffe movie. En er wordt gevoetbald. Ja hoor, Europees. Op dit ogenblik speelt AA Gent in Zweden bij Göteborg voor de Conference League. En Gent leidt halfweg met 0-1, doelpunt van de Ivoriaan Gore. Ja, dat is mooi nieuws. We zijn benieuwd wat Anderlecht doet bij PAOK Saloniki. Die beginnen eraan binnen 4 minuten.

Ja, hele aanstekelijke muziek maakte die in de jaren 80. Kid Creole en de Coconuts. Dat was Andy Cut. Zo, dit was het voor de show. We kijken uit wat de Belgische clubs voorts nog doen in ieder geval. Gent leidt al halfweg met 0-1 in Göteborg. En Anderlecht begint zometeen aan zijn match bij PAOK Saloniki. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen zit hier Willem Doreleijers. En ik ben er zaterdag in Graffiti opnieuw om 10 uur. Nog een leuke donderdagavond en tot zaterdag.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het herstel van 1500 hectare natte natuur in Vlaanderen zorgt ervoor dat jaarlijks ongeveer 2 miljard liter water de bodem incijpelt, wat aanzienlijke waterveiligheid en verkoeling biedt in droge periodes. Nu, de Demervallei functioneert daarbij als een van de belangrijkste sponslandschappen met een extra waterbergingscapaciteit van 319 miljoen liter. Op die manier zijn we tweede grootste herstelde wetland in Vlaanderen na het Stappersven in Antwerpen. Het volledige artikel is trouwens te lezen op de website van Natuurpunt. Het hier uiteenzetten zou ons iets te ver leiden. Limburg was vorig jaar de provincie met het laagste aantal ongevallen aan spoorwegovergangen in Vlaanderen. In 2025 gebeurde er in Limburg 2 ongevallen, 1 in Zelem en 1 in Sint-Truiden. Toch pleit Vooruit voor extra investeringen in de veiligheid aan overwegen. Volgens cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke van Les Engagés, gebeurde er dus 29 ongevallen in totaal aan overwegen, 2 dus in Limburg. En daarmee doet Limburg het beter dan andere Vlaamse provincies. Oost-Vlaanderen telde 9 ongevallen, Antwerpen 6, West-Vlaanderen 5 en Vlaams-Brabant 4. Ook op langere termijn scoort Limburg goed. Tussen 2019 en 2024 gebeurde er in die provincie 12 ongevallen aan overwegen. Maar laat ons eerlijk zijn, het zijn er nog 12 te veel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
4: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van Gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Zet je

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
4: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Ouddorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs tot 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je een oude mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoutank-expert. Is je mazoutank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoutank. Bij De Kessel is uw mazoutank in goede handen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longchamp Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longchamp Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is hem. Demerstad.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in anti-drone systemen.
4: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contract, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard. Met nog heel wat extra counter-drone systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn, hè.
3: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Het is ook nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Bij de autoriteiten klinkt nu dat er voldoende bewijs is dat het om een aanslagpoging ging. Er heeft opnieuw iemand positief getest op het hantavirus. Het gaat om een Frans-Argentijnse toerist die vorige maand Frankrijk doorkruiste. Hij zit nu samen met zijn familie in isolatie in Spanje, zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. De man had weinig symptomen en vertoont die nu al niet meer. Er is voorlopig geen verband met de uitbraak van het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Wie de voorbije warme dagen buitensom in een meer of een rivier kan last krijgen van zwemmersjeuk. Door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water en die kunnen in je huid kruipen. Dat geeft rode, jeukende bulten. Niet gevaarlijk of besmettelijk, maar wel heel vervelend, zegt dermatoloog Thomas Macelis.
5: De mensen ontwikkelen ook een soort allergie. Dus de tweede, derde, vierde keer dat je dat voor hebt, gaat dat ook iets erger zijn. Harder jeuken, meer uitgesproken zijn. Dus het neemt eigenlijk toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
3: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal in de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zomer is hier. Zomerradio.
3: En dat hoor je. De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
4: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden. Dus ik hou een slag om de arm.
3: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
4: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden. Dus ik hou een slag om de arm.
3: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Klasik FM. Radio Dimstad.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was en dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere hantavirusuitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.